0: 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Digital FM Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Digitaal FM. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Vechtal FM Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: ZFM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vorige maand zijn in Oekraïne 238 burgerdoden gevallen. Het hoogste aantal in 10 maanden tijd, blijkt uit cijfers van de VN. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld en er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden. Doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth, het werd daar 1-1. Het weer, vooral in het binnenland stevige buien, tussendoor ook zon. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zaaimansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zware exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuw station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Ha, buurvrouw! Ja, mooie, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden.
4: Free Palestine! Free Palestine! Free! Gebruik geweld!
3: De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
5: I've won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real.
6: I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
3: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een korte file op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 7 kilometer en 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANBB-verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Headlines. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld. En er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden, doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het weer wisselvallig, stevige buien vanochtend. Vanmiddag is het wat vaker droog en zonnig en dan wordt het 16 tot 18 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zuimansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leuzen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden in de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits valt in de regio eigenlijk nog reuze mee, al wordt er wel wat langzamer gereden op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
3: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
2: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
4: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
2: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer!
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt in de regio gelukkig niet al te druk. Toch zijn er wel een paar bijzonderheden te melden. Althans, bijzonderheden, vooral files die net wat langer zijn dan andere. Op de A50 Arnhem-Os bijvoorbeeld, tussen Valburg en Ravenstein. 10 kilometer en een kwartier extra. De N35 staat erbij naar Enschede vanaf de Duitse grens. Voor Enschede zelf 3 kilometer en 10 minuten. De N35 dan naar Almelo. Vanaf de Salland-Twent-tunnel file tot aan Bierde. 4 kilometer, 10 minuten ook. En dan de N322 naar Nijmegen. Voor Ewijk 4 kilometer en 10 minuten extra in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Headlines. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar niet als het gaat over Groenland. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een oproep van een speciale commissie tot openheid werd genegeerd, zo meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig. En het wordt 16 tot 18 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zijmansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer!
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. In de regio verloopt de ochtendspits gelukkig niet al te druk. Toch zijn er nog een paar files boven de 5 minuten. Allereerst de A50, Arnhem-Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer, een klein kwartier langer onderweg. Ook de A326, Nijmegen-Ravenstein staat erbij, tussen Beuningen en knooppunt Bankhoef. 2 kilometer, 10 minuten. En tot slot de N35, Duitse grens Enschede. Voor Enschede-Oost, 2 kilometer en 10 minuten in de file. En tot zover de ANBB-verkeersinformatie.

0: van Vechtel FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtel FM.
0: Vechtel FM.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
5: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
4: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
6: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
4: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zaaimansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

ein falsches Volk. Wenn du die

0: Vechtal FM.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Schat, volgende week hebben we jouw feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Doet hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van twenteverhuur.nl.
5: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl. Of bel 0529 43 1207.
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt alles.
3: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
4: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: Echtal FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zaaimansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuw station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @vvechtal.nl of je volgt ons op de social.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje

0: FM Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zaaimansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het Streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Mazing Menu.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ministeries meer beloven dan ze waarmaken. Zo duren rechtszaken nog altijd te lang, bij Defensie worden aanbestedingsprocedures omzeild en er worden te weinig huizen gebouwd. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten.

Goedemiddag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zaaimansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum. De vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @tvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten.

0: te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot, in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum. De vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp binnen de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @vechtdal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Vechtdal FM, dat dan wel weer.
2: Vechtdal FM. Early morning.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Bejari en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zaaimansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum. En de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @tvvechtdal.nl of je volgt ons op de socials. Vechtdal

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

0: Bechtel FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zuimansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leuzen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. Vechtal.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten oponthoud. N35 Duitse grens richting Enschede. Tussen de grens en Enschede 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnenkomende asielzoekers worden gemiddeld pas na 2 jaar gescreend op terrorisme. Officieel hoort de IND dat binnen 2 weken te doen. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft de IND er te weinig mensen voor aangenomen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De politie heeft nog geen verdachte op het oog. Het weer, buien trekken weg en de zon breekt door. Ook morgen wordt het zonnig en dan zo'n 20 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zijmansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat 40 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijshoord, 10 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhof, 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein, een kwartier vertraging. N35 Duitse grens richting Enschede, voor Enschede 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: welkom in Israël. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens voor de grens een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, 5 minuten oponthoud. A35 Enschede richting Zwolle voor Nijverdal, 5 minuten vertraging. A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede 5 minuten. De N35 Duitse grens richting Enschede voor Enschede Oost 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. Asielzoekers die naar Nederland komen worden te laat gescreend op terrorisme. Volgens de Algemene Rekenkamer gebeurt dat gemiddeld pas na 2 jaar. En het moet officieel binnen 2 weken. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade in Hengelo loopt in de tienduizenden euro's. En het weer, in het oosten nog een bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zaaimansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum. En de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor Zevenaar 10 minuten oponthoud en voor de grens 5 minuten. A35 Almelo richting Duitse grens. Tussen Hengelo en Enschede 10 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef 10 minuten. De A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein 10 minuten. N35 Duitse grens richting Enschede voor Enschede Oost 10 minuten vertraging. En op de N325 Arnhem richting Nijmegen tussen Velperbroek en Westervoort een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keep it on.
1: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Dat hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van twenteverhuur.nl.
4: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijshoord, 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef, 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, 10 minuten. Op de A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent, 5 minuten. De A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: FM Headlines.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en andere landen zijn boos op Israël vanwege de behandeling van de activisten van de Gaza-hulpvloot. Een Israëlische minister plaatste een filmpje waarop te zien is dat zij geboeid op de grond moeten knielen. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Castro wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje. Door een Amerikaanse blokkade heeft Cuba praktisch geen brandstof meer. Minister Buchholz van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. En het weer, nog een enkele bui. Vannacht is de graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zijmansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot, in Nieuw-Leuzen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat nog een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En

0: Vechtal FM.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Vechtal FM, nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
4: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben Gvir op X gedeeld worden.
3: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
5: Glazen wachtruimte zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
3: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. De avondshow met Erik en Astrid. Vechtal FM. De avondshow met Erik Rijdoor en Astrid Snelweg.

0: Ja, hoe mooi kan je deze avondshow beginnen? Guns N' Roses, knock knock on heaven's door.
1: Ah, krak, lekker.
0: Hè?
1: Ja, ik moet even wat een beetje recht zetten en zo.
0: Astrid, goedenavond.
1: Hai, hai.
0: Een week overleefd?
1: Ja, ja, ik zit er nog, hè. Dus
0: je bent
1: overleefd.
0: Nog.
1: Ja.
0: Onkruid vergaat niet, zeg ik altijd.
1: Nee, nou, zo is het.
0: En we doen het nog steeds.
1: Ja, we doen het nog steeds.
0: Hoe was voor de rest je week?
1: Ja, ik heb het weekend gewerkt.
0: Oké.
1: Ja, de nacht. En dat doe ik dit weekend weer.
0: Oké.
1: Dus. En dan heb ik 4 weken vakantie.
0: Goed. Mijn week was goed.
1: Goed
0: laten
1: zo.
0: We het daarop bouwen.
1: Ja, anders denk ik.
0: En dan nog even een mededeling voor de mensen in Nieuw-Leusden in de buurt van de Meidoornstraat te wonen. Als het goed is er om 8 uur weer stroom.
1: Laten we het hopen. Voor jullie.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja,
1: was daarom. Er iets geraakt of zo dan?
0: Nee, onderhoud. Maar dat is uitgelopen. Dat hadden ze wat opgelost. En ze hadden blijkbaar een zonnetje gehad. Dat hebben ze opgelost. Dan kregen ze ook weer een storing erachteraan.
1: Oh, joepie. Ja, ja, tuurlijk.
0: Precies. Ik had een hele ontvangst. Kom, nee, toen thuis kwamen alle buren zonder buiten. Hey, buurman. Ik zei, hey, hallo.
1: Hi. Hey. Is er wat aan de hand of zo?
0: Goed.
1: Ja.
0: Dat maakt niet uit.
1: Nee,
0: we hebben nieuwtjes.
1: Ja, gaan we vanavond weer doen. Lekkere muziek.
0: Och ja, muziek.
1: Ja.
0: Nou, dit was toch wel een hele zware bevalling, de
1: nou,
0: muziekvergadering.
1: Echt, joh. We hebben tijd tekort.
0: Ja, precies. Nou,
1: ja, dat.
0: Dat
1: betekent dat we niet te veel mogen praten vandaag, want anders dan komen we er helemaal niet meer door.
0: We draaien muziek uit het jaar 1992.
1: Ja. Kijk, vorige week was het 1990. Toen ben ik voor het eerst grote zus.
0: Ja.
1: Maar in 1992 werd mijn kleine zusje voor het eerst grote zus.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Ja. En toen was jij een zeer grote zus.
1: Toen was ik een extra grote zus. Ja.
0: Ja, goed. Ja, ja.
1: Ja.
0: 1992.
1: Gewoon heerlijke muziek. Dat is echt mijn jeugd.
0: 1992. Wat was ik toen? Oh, toen was ik net terug uit het buitenland.
1: Ja, toen was ik bijna 15.
0: Ja. Even kijken.
1: Roddeltjes. Nog een paar. Ja.
0: We hebben... Oh ja, we gaan even met de mama van de Waard, de Balkse Buffels, praten.
1: Ja, met de Buffels, want die mogen zaterdag weer naar buiten, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat gaat heel leuk zijn.
0: De heren, want ik had even een voorgesprekje met haar, maar het zijn alleen heren. Mm-hmm. Ik zeg de dames en de heren. Nee, het zijn alleen heren.
1: Nou, die dus, mogen weer naar buiten.
0: Die mogen weer naar buiten.
1: Leuk, dat is altijd een feest.
0: Ik ben daar ook aanwezig.
1: Ik slaap.
0: Ja,
1: dus ja.
0: Goed, natuurlijk de muziekdobbel, het jaar...
1: 1987, week 21.
0: Ja, oh, en er staat toch een mooi nummer in?
1: Ja, er staan hele mooie nummers in.
0: Vooral nummer 2.
1: Ja, jij bent helemaal nummer 2, maar ik vind nummer 1 ook leuk.
0: Ja, oké, goed. Daarover
1: allemaal leuk, hoor je me straks.
0: Daarover in het volgende uur. Voor de rest gaan we verder met muziek zoals deze van Joe Public. Toch wel een lievelingetje.
1: Ja, dat was echt wel een van mijn favoriete liedjes. Achters. Samen met Charles en Eddie.
0: Ja.
1: Ja.
0: En we hebben het over live...
1: Live and learn.
0: Live and learn. Live.
1: Joe Public.
0: Ja, daarom. Ik kan het nooit uitspreken.
1: Valt mee.
0: Ja?
1: Geen goed. Okay.

0: Ja, Liv en Leun, Joe Public.
1: Ja, heerlijk, heerlijk,
0: dit,
1: heerlijk.
0: Dit valt inderdaad onder het fenomeen Charleston, Eddie, Terence, Trent D'Arby en noem maar op, de hele mikmak. En
1: funky muziek.
0: Ja, daarom. Ja. Goed, nieuwtjes.
1: Ja, zeker. Clubs met een lange historie, die gaan samen verder.
0: Oh, welke?
1: Als biljartvereniging Nieuw-Leusum.
0: Oké. Okay.
1: En met de onthulling van het nieuwe logo is de vorming van een nieuwe biljartclub in Nieuw-Leusum definitief een feit. Afgelopen zaterdag gaf wethouder Betsy Rameman het officiële startsein in het clubgebouw van deze fusieclub. Biljartvereniging Nieuw-Leusum is met 92 aangesloten leden meteen een van de grootste clubs binnen de regio Zwolle.
0: Kijk!
1: Plannen voor uitbreiding van het clubgebouw die liggen dan ook al op de tekentafel. Net begonnen en nu al te klein. De nieuwe club is ontstaan uit een samengaan. Hè, dat woord gebruiken de leden liever dan een fusie. Van biljartvereniging De Brouwerij en biljartvereniging Het Westeinde. Ze maakten beide al langere tijd gebruik van het gebouw aan de Bakslaan naast het zwembad. En nu zijn ze dus samen één club geworden.
0: Oh, dat is wel tof. Nou, mooi. Hè? Dan ben je gelijk de grootste in de regio ongeveer.
1: Ja, zeker. Een hele mooie grote
0: dus
1: club.
0: Waar een klein dorp groot in kan zijn.
1: Nou, dat in heel veel dingen.
0: Ja, dat weet ik. Mm-hmm. We hebben het wel eens even gehad over creatief dalsitje.
1: Ja, hè, hebben we wel eens genoemd.
0: Het is namelijk een particulier project Dalsitjes. En het heeft als doel om veel leuke zitjes in de gemeente Dallas te realiseren. Voor fietsers en wandelaars om meer van de omgeving en elkaar te genieten. Banken, stoelen, krukken, schommels, alles is mogelijk. Mits geen standaard uitvoeringen en mits er onderhoudende informatie of criteriawaarde wordt aangebonden. Het eerste zitje die was op woensdag 27 mei. Is alweer een tijdje terug. Nee, in 27 mei, dat moet nog komen.
1: Ja, dat moet nog komen.
0: Op woensdag 7 houdt het bibliotheek Dallas en een workshop. Dat is weer heel wat anders. Ik zit helemaal verkeerd.
1: Ja, 22, nu vrijdag.
0: Aanstaande wordt ik zit helemaal.
1: Ja, wordt het eerste Dalfsitje geopend?
0: Ja, en schenkt het. Marten Kier schenkt het aan eigenaar Vera Lode. En heeft een opdracht voor het sitje gegeven aan bevriende kunstenaar en dalsnaar Rob Radstaker. Bob Radstaker. Jongens, wat ben ik toch mee bezig vandaag?
1: Nee, niet. Hij heeft het bankje samengemaakt met zijn dochter, Leni.
0: Ja. En Marten werd onlangs 40 jaar en wilde het leven vieren. Ze vond het een mooi verjaardagsshow en om aandacht vraag voor het werk van Bob. Dus dat gaat gebeuren.
1: Ja, nou en Vera Lode, je zegt eigenaar Vera Lode. Ja. Zij is de eigenaar van Vera's Healthy Food Bar.
0: Healthy Food Bar.
1: En daar komt het zitje dus te staan.
0: Dankjewel voor de aanvulling.
1: Ja.
0: Ik ben helemaal, ik ben de letters kwijt.
1: Dat geeft niks.
0: Ik ben
1: misschien
0: al
1: moeten we
0: kwijt.
1: Zo even de broel poetsen. Nee, de bril poetsen.
0: Ja, misschien is dat wel een goed idee.
1: Niet de broel pitsen. Dat,
0: dat
1: gaat dat
0: lijkt
1: niet
0: me geen goed idee. Nee, dat gaat niet goed.
1: Jouk Huisman uit Rauwveen.
0: Ja.
1: Die is volgende week woensdagavond te gast in het Verhalencafé Nieuw-Leusum. En die gaat dan een lezing geven over zijn bezoeken aan de Amish.
0: Amish. Oh,
1: ja.
0: De Amish, dat zijn de christelijke cultuur in Amerika, waar de vrouw is en de man.
1: Ja, zo en waar letterlijk ook niet echt elektriciteit is en zo. Alles nog gewoon met paard gebeurt.
0: Paard en wagen.
1: En hand. Dus ja, deze avond, volgende week woensdag, begint om 8:00 in de Spil. Maar de zaal is om 7:30 al open. Dan kan je dus al naar binnen. Er zijn gewoon hele grote verschillen, maar ook heel verrassende overeenkomsten tussen de Amish, wat dus een protestantse geloofsgemeente in Noord-Amerika is, en Staphorst. Dus er zijn heel veel verrassende overeenkomsten.
0: Staphorst, oké.
1: Ja. Dus even kijken, Jouke Huisman, die komt uit Rauwveen. Die is diverse keren rondgetrokken door het Amish-gebied. En dan is er natuurlijk de eeuwige vraag, wat te doen met vernieuwing?
0: Ja,
1: ja, want het is daar niet echt vernieuwing. Nee, dus
0: ik ben benieuwd hoe dat dan gaat, want alles is tegenwoordig ongeveer digitaal.
1: Ja, en daarom zegt hij ook, hij heeft nu 80 dia's en een hoofdvol kennis heeft hij bij zich.
0: Ja.
1: Volgende week, hij zegt, misschien kunnen wij zo af en toe iets van de Amish overnemen. Even wat rust inbouwen voor bezinning en reflectie. Zoeken naar wat jouw waarden zijn en hoe je die kunt vasthouden.
0: Dat vind ik eigenlijk wel een goeie.
1: Dat vind ik een hele mooie.
0: Of één keer in de maand gewoon een weekend digiloos.
1: Ja. Ja, schermloos, zeg maar. Ja,
0: ja dat is trouwens wel niet
1: zeker.
0: Verkeerd.
1: Dat is echt niet verkeerd, hoor.
0: Nee. Hoeveel mensen zullen er dan wel niet in paniek raken?
1: Nou, dat. best veel waarschijnlijk.
0: Geen e-mail, geen Facebook, geen...
1: Nee, niks.
0: Geen tikker de TokTok. Wat hebben we nog meer tegenwoordig?
1: Snapchat, WhatsApp, alles. Gewoon alles.
0: Niks.
1: Instagram.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, dit is misschien wel een hele goeie.
1: Dat is wel een hele goeie.
0: Ja.
1: Maar ja, geen schermpjes. Dan moeten we alles uitschrijven.
0: Ja.
1: Wat we willen doen.
0: Oh, dat zou toch... En dan gewoon...
1: En dan
0: analoog?
1: Ook, ja, dan kunnen we ook niet even goochelen.
0: Nee.
1: Dan moeten we van tevoren alles al klaar hebben.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Dat zou een uitdaging zijn.
1: Dat zou heel apart zijn, denk ik.
0: Maar waar wij, de Amis en nog vele meer van kunnen genieten, is van de zon.
1: Ja, de zon. Ja, die ziet iedereen.
0: En het liefst, als het mooi weer is, willen we die niet onder zien gaan.
1: Nee, dan moet die gewoon blijven.
0: Ja, George Michael en Elton John hebben daar een prachtig nummer over geschreven.
1: Ja, zeker.
0: Don't
1: let the sun go down on me.
0: Dit is de avondshow met Astrid
1: en Erik.

0: Ja, de mooie uitvoering. George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me.
1: Ja, prachtnummer.
0: Ja, even kijken. Even kijken.
1: Ja, hebben we een muziekje?
0: Ja, we gaan
1: ja,
0: eens even kijken.
1: Dat is altijd fijn.
0: Ja?
1: De EHBO-vereniging Honos Dalfsen die is genomineerd voor het beste idee van Overijssel van het ANWB-fonds. En dat ANWB-fonds dat ondersteunt maatschappelijke projecten.
0: Ja.
1: En deze vereniging, doordat ze zijn genomineerd, kunnen ze 10.000 euro winnen. En als ze dat winnen, willen ze dat graag gaan besteden voor de aanschaf van een elektrische bus. Of een gebruikte elektrische bus. Ja. Dat is maar even net wat nodig is. De huidige bus, die erg vervuilend is eigenlijk, die rijdt op de laatste wielen en is wel echt aan vervanging toe. En om door te gaan naar de volgende ronde voor dat idee, heeft de vereniging stemmen nodig.
0: Oh.
1: En want ze moeten dus eindigen bij de 3 projecten met de meeste stemmen. En daarna, van die drie met de meeste stemmen, kiest een deskundige jury het idee met de meeste impact. Wil jij nou stemmen op de EHBO-vereniging Honos Dalfsen, dan kan dat via www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/ANWB-fonds.
0: Slash?
1: Nee, dan is het klaar. dat kan nog tot en met aankomende zondag. En als je stemt, dan maak je zelf ook nog kans op 5 dagtickets voor een dagje uit.
0: Oh, dat is leuk. Met z'n allen gaan stemmen. Kun je het nog één keer opnoemen?
1: Ja, dat is www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/ANWB-fonds.
0: Punt.
1: Punt. Ja.
0: Ja,
1: en daar kun je stemmen op het idee van de EHBO-vereniging Honos Dalfsen.
0: Oh, leuk, leuk. Nou, dan ga ik even ook het leuk, want de feestelijke Juffenfestival op basisschool De Sprankel was het vorige week woensdag. De basisschool Sprankel stond woensdag in het teken van feest tijdens een bijzondere Juffenfestival. Twee geliefde leerkrachten werden in het zonnetje gezet. Juf Hilde vanwege haar 40-jarig jubileum op school. En juf Evelien vanwege haar 25-jarig jubileum op Sprankel. De feestelijke ochtend begon met een bijzondere verrassing. Chauffeur Bart Overgoor haalde de juffen, jubilarissen juffen, op thuis in een prachtige kabel. En bij aankomst op school stonden alle leerlingen klaar in een eraag. Ik vind dat toch wel heel leuk. En als juf word je zo onthaald om het een jubileum te zijn hier op de school. Ik kijk even links van mij. Even kijken. Ja, ik zet er even. Ja hoor. Ja, Astrid. Mm-hmm. Oh, wacht even. Zo. Ja, Astrid.
1: Mm-hmm.
0: Ja, want aanstaande zaterdag is het zover.
1: Ja, jawel, jawel. Groot nieuws.
0: Want het is alleen voor heldhaftige strijders die het aandurven om mee te helpen om de herenwaterbuffels naar buiten te zetten.
1: Ja, de herenwaterbuffels, hè? Je had het nog speciaal nagevraagd, toch?
0: Ja, Sandra, ik had nog even nagevraagd. Het waren alleen heren, hè?
2: Ja, het zijn alleen de heren en ook nog pubers.
0: Oh.
1: Pubers, oh nee, dan snap ik de heldhaftige strijders.
0: Maar wat krijg je ervoor? Je krijgt spanning, teamwork, modder op je schoenen, een episch verhaal en spierpijn de volgende dag. Toch?
2: Precies. Ja,
0: want,
2: helemaal.
0: Ja, want je hebt er ook netjes bij gezet. Niet op je hoge hakken en witte broek en geen zonnehoeden en dat soort dingen. Is dat absoluut niet verstandig? Want dan trek ik mijn hoge hakken aan.
2: Nee, zou ik echt even niet doen. Want stel je voor dat ze de kolder in de kop krijgen.
0: Ja.
2: Nou, dat risico zit erin. Nou, dan loop je niet hard hoor, op je hakken.
0: Hé, maar ik vind het wel heel mooi. Je vraagt mensen om te helpen, heldhaftige strijders. Zijn er trouwens nog plekken vrij?
2: Ja, er zijn nog wel wat plekken vrij. Niet zo heel veel meer, maar een stuk of 5, 6 kunnen we nog wel gebruiken.
0: Oké. Want wat de bedoeling is dat we... Want ik ben er... Ja, Astrid, ik ben er ook.
1: Ja, zo ik ben zeggen, ook, ik zit in de nachtdienst. Dus ik vind het leuk. Ik mocht dat thuis eerder ook altijd doen.
0: Ja, ik ben zo'n heldhaftige strijder. Is het de bedoeling dat we dan de staldeuren open doen en een rood doek voor onze kont doen en hard wegrennen?
2: Nou, dan mag je proberen.
1: jij mag dat.
2: Ik denk niet dat werkt, want de waterbubbels ten eerste laten ze zich gewoon niet drijven. Dat is eigenlijk gewoon vriendelijk vragen, wilt u ons volgen? En als ze buiten zijn, ja, dan is maar de vraag, gaan ze keurig achter André, mijn man, aan of gaan ze rechts, links? En daar hebben die heldhaftige strijders voor, die ze dus tegen kunnen houden om ze in een rechte lijn ongeveer, bijna recht, naar de wei te brengen.
0: Ja, ik vind dat wel leuk. Want hoe is het idee gekomen om vrijwilligers daarvoor te vragen?
2: Nou, alle hulp is welkom. Maar ik denk dat het ook leuk is dat je als buitenstaander dit een keer kan meemaken. Kijk, er zijn heel veel mensen die langs de wei hebben gestaan met koeien naar buiten. Koeien zijn denk ik wat dat betreft wel wat makkelijker. Ja, en waterbubbels. Ik weet niet of er mensen zijn die de waterbubbels en alles hebben, naar buiten hebben doen zetten. Weet ik niet.
0: Nou ja, ik in ieder geval.
2: Ik dacht, dat is toch leuk.
0: Ja, maar dat is toch superleuk. Want ik ga ervan uit dat jullie hele gezin ook meehelpt.
2: Het hele gezin hier, maar wel het grootste gedeelte.
0: Oké. Dus het zijn pubers, want hoe oud zijn ze?
2: Ze zijn een maand of 6.
0: Oh, dan zijn het echt.
1: Het zijn echte pubers, ja.
0: Och
2: ja,
0: jee.
2: Echte pubers. Ja, ze zijn niet heel klein hoor. Vergis je er niet in. Dat mensen denken, oh, dan gaan we doen, kalfjes naar buiten zetten.
1: Wat schattig.
2: Nee.
1: Ja.
2: Ja, nee, ze zijn wel. Ze zijn wel iets
0: groter.
2: Ze zijn nog steeds schattig en leuk. Maar ze zijn iets groter als kalf. En ze zijn oersterk en super nieuwsgierig en behoorlijk kletsbajoren. Dus je moet wel wat verwachten onderweg.
0: Oh. Want hoeveel meter gaan wij afleggen?
1: Nou, zij vooral, denk ik.
2: Een dikke 50 meter wel.
0: Dat
1: is nog wel een eindje, hoor. Zeker als ze niet echt willen luisteren.
2: Ja, dat was de uitdaging, hè?
0: Hoe behandel je dan zo'n puberale waterbuffel? Moet je dat gewoon lief zijn? Of moet je zeggen van, nou, kom op, Lampsans, even doorlopen?
2: Nou, ik zou gewoon heel vooral rustig blijven.
0: Ja.
2: En eigenlijk een beetje gaan sturen in de zin van met je lichaam. Dus zeg maar, als ze naar buiten komen, dat je dan met z'n allen een beetje het pad wat kleiner krijgt.
0: Ja.
2: Zodat ze eigenlijk alleen maar rechtdoor kunnen. En degene die, zeg maar, waar ze aan voorbij zijn gegaan, dat die dan achter hun komt te lopen, zodat ze niet omdraaien.
0: Ik zie dat al helemaal voor me. Zijn er een paar in het midden, een paar van die pubers van, ja, en doei, en terug.
2: Ja, maar het is wel zo, als wij denken dat het niet meer veilig gaat worden, hè, want laten we eerlijk zijn, ze kunnen een woordtek doen. Dan blazen we het wel af. Of dan blazen we het af in de zin van, dan gaan we de mensen wel weghalen. Want dan is het risico voor onszelf en niet voor de bezoekers. Want ik wil natuurlijk niet te boek staan aan zo'n boerderij waar ik weet niet hoeveel gewonden zijn gevallen.
0: Nee, dat is slechte reclame voor Teunshoeve.
2: Ja, dus dat willen we niet. Dus we kijken even hoe ze het doen. En als wij halverwege de rit denken, nou, dan gaan we toch wel mensen versommeren om even naar binnen te gaan. En dan doen we het zelf.
0: Oké, dat is mooi. Want ik las ook van, hè, er is ook voor de moedige strijders, heldhaftige strijders, is er daarna ook nog wel een verrassingje.
2: Ja, dan hebben we een gratis proeverij. Dus dan krijgen jullie stukjes vlees van de waterbubbel, wat je kunt proeven. En de bedoeling is natuurlijk wel, let op hè Erik, dat je daarna dus een bestelling doet.
0: Ja, maar dat snappen we ook 100 punten.
2: Oké, maar ik wil het toch even zeggen.
1: Heb jij je vriezer al bijna weer leeg,
0: Nou, ik zal je inzetten, en dat weet Sandra dat ook al, want als het goed is heeft Maaike en ik en de rest van de buurt nog steeds geen stroom.
2: Geen?
0: Stroom.
2: Nee, nog niet?
0: Nee, een beetje geluk om 8 uur.
2: Oké.
0: Dus ik weet niet of Mart bij jou aan het eten is, maar anders heeft hij pech gehad.
2: Ja, nee, dan heeft hij dus pech gehad, waar hij is hier niet geweest.
1: Ach, jee.
0: Oh, wat erg. Ja,
1: tja, hè? Nee. Maar ja, dan is het geluk dat het zaterdag pas is. Want dan heb jij weer een goed werkende vriezer waar je dan je bestelling in kan doen.
0: Ja, want, ik weet ook dat ze weer de barbecue pakketten hebben.
2: Ja, die hebben we ook. En we hebben natuurlijk gewoon de vleespakketten en we hebben los vlees. En we hebben 4 soorten droge worst. Dus
0: ja, de peper, de knoflook en...
2: Naturel en de kruidnagel.
0: Kijk.
1: Ja. Erik, mag ik jou heel lief aankijken?
0: Sandra, ik hoor net dat je een paar... Ja, welke smaak?
1: Doe van allemaal maar één.
0: Doe hem alvast 4 droge worsten voor Astrid en dan komt dat allemaal wel goed.
2: Is helemaal prima.
1: Geweldig, ik ben gek op droge worsten.
0: Ja, maar weet je wat water... Want ik heb van de week heb ik ook weer waterbuffel gegeten.
1: Oké.
0: De stooflapjes ervan. Oh, lekker hoor, Sandra.
1: Ja,
2: lekker.
0: Dat is vlees. Nou, het smelt op de tong.
1: Nou, dus hè, iedereen moet gewoon... er zijn nog 5 of 6 plekken, zeg je.
0: Ja.
1: Komen helpen, zaterdag. Mocht je nou niet in de gelegenheid zijn om zaterdag te komen helpen... kun je natuurlijk altijd een andere dag gezellig bij Teunshoeve op bezoek gaan en kijken. En dan kan je dan ook gewoon je bestelling doorgeven, toch?
2: Precies, dat kan altijd. Het kan telefonisch, kan per mail, maar kan ook op het bedrijf. Dus ja, dat kan.
0: En een bezoekje aan het kattencafé.
1: Ja, dat is ook zo leuk. Ja.
2: Of de rest van de dieren.
1: Ja, alles, ja.
0: Gezelligheid.
1: Heerlijk, ja.
0: Sandra, dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Ik zie jou zaterdag. En speciaal voor de heren hebben we, al, hebben we twee nummers uitgezocht.
1: Ja, die misschien wel van toepassing zijn.
0: Eentje is van, daar beginnen we zo mee, Jump van Chris Cross. Hè? Jump, jump, jump. Maar ken je van vroeger nog het liedje met die pingpong nummer?
2: Poing, poing, poing. Point. Ja, die kennen we ook.
1: Nou, okay. die gooien we erachteraan.
2: Nou,
0: speciaal voor de heren.
1: Ja.
2: Helemaal goed.
0: Hey, Sandra, dankjewel en tot zaterdag.
2: Tot zaterdag. Doei, doei.
0: Doei, doei.

Vechtel FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: dan heb je niet meer tafeltennis.
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, dat is toch gewoon 1, 2 punten en zo.
1: Mijn oudste dochter heeft dat gedaan. Ik weet het eigenlijk niet eens meer.
0: Nee.
1: Point the Rotterdam Termination Source.
0: Dit is wel een geweldig nummer om een nieuwe koptelefoon te testen.
1: Ja, maar ik vond je al gepoint.
0: Ja, hè? Ik ben goed gepoint.
1: Oh, onder Botto gepoint. Daar even toegelaten. Ga ik eens even kijken of
0: Harry
1: of Harry ook gepoint. Ja, die komt nou.

0: Daar is
1: die,
0: daar
1: die
0: is
1: komt ook
0: die.
1: Helemaal gepoinkt binnen.
0: Ja.
1: Och, och, och, wat een tijd was dat met die muziek, hè?
0: Ja, die probeerde natuurlijk al die ballen te vangen.
1: Ja, die denkt dat het zwerkbal was.
0: Ja, van die snitje.
1: Precies.
0: De gouden snaai was het toch?
1: De gouden snaai.
0: Ja, ik keek altijd in het Engels, dus...
1: Ja.
0: Ja, maar... roddeltjes.
1: Wacht, wacht,
0: iedereen,
1: wat?
0: Iedereen ja. weet natuurlijk dat Jan Smit weer vrijgezel is.
1: Ja.
0: En die is heel leuk. Op het moment eigenlijk dat, dat het nieuws bekend werd... dat ze uit elkaar gingen, Jan en Lisa... had Lala Gül...
1: Lala Gül, even Lala voor de... Wie is dat ook alweer?
0: Ja, al sla je me...
1: Wat?
0: Ja, zij is schrijfster.
1: Oh, oh, oh, oké, okay, al
0: ja,
1: sla je me.
0: En ze zit nog wel eens aan tafel bij talkshows. En nou ja, ze is Turks volgens mij. En ze heeft een vrij...
1: Vrije mening.
0: Vrij eigen mening, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, maar oké, okay, zij had een foto geplaatst van zichzelf. Met een kopje koffie in Venetië. En daar had Jan Smit een kwijlende emoji onder gezet. Die reactie was niet veel later weer weg. Maar ja, iedereen had het natuurlijk al gezien.
1: Hey,
0: iedereen ging los. Die zagen er natuurlijk, al die kijkers zagen natuurlijk... Oh, Jan die loopt gewoon open te flirten met Lala Gül. En Lala bij talkshows en spul, die had het er ook al over. Maar ze heeft zelf nog wat vuur, wat olie op het vuur gegooid. Door dus een nieuw nummer, een nummer van Jan te delen.
1: Ja.
0: In haar story op socials.
1: Volgens
0: dus
1: mij zitten
0: echt,
1: die twee...
0: Het is gewoon een beetje...
1: Volgens mij zitten die twee gewoon de hele boel gewoon flink op te stoken, heb ik
0: nou,
1: het idee.
0: Dus dat, hè. En de timing van het geflirt valt extra op. Want Jan is natuurlijk net bij Lisa weg. En er wordt van alles wordt er gedaan. En oh, het zou wat zijn. En ze lopen te flirten en weet ik veel wat. En alles. En, maar... Ondanks al die verhalen en alle ja. pret die ze hebben... hoopt Lala eigenlijk wel dat het contact tussen haar en Jan... toch wel een beetje buiten de social media gaat voortzetten. Want zij zegt, wat haar zo aantrekt in Jan... dat is dus een combinatie van knap zijn... een leuke persoonlijkheid en een warme persoonlijkheid hebben. Dus, en ze zegt ook of het uiteindelijk nog wat wordt tussen die twee. Zegt ze in haar podcast van, weet je, dat laat ik volledig aan hem op. Ik wacht op hem. Dus zij wil toch eigenlijk best wel...
1: Nou, zij ziet wat
0: in. Met hem op date. Maar, dat lijkt
1: en,
0: er wel
1: en,
0: wat.
1: Misschien is hij, omdat zij is toch vrij open en vrij...
0: Ja,
1: progressief. Denkt ze, nou, misschien wel een lekker snackje voor tussendoor.
0: Ja, waarom niet? Hij is vrijgezel. Dan mag dat toch?
1: Ja.
0: Nou? Dus ik zie ze nu hier voor me op de foto. Ik denk dat het wel een leuk stel is samen, toch?
1: Nou ja, die Lala, of hoe heet ze?
0: Lala.
1: Lala, nou, dat die...
0: Jawel hoor.
1: Ja, die niet.
0: Wel opgedroogd.
1: Ja, oh, zeker.
0: Ja, en dan gaan we lekker niet zeggen wie het was. Nee. Gaan we niet zeggen wie het was.
1: Je moet die ruiters niet wakker maken.
0: Nee, ja, nee. We zien hier een lichtpuntje voor Ronald Koeman. Ik dacht dat Ronald Koeman heel veel lichtpuntjes had. Want hij gaat natuurlijk binnenkort met zijn selectie naar het WK.
1: Ja, en
0: in Amerika.
1: En zijn zoon die had...
0: Zijn zoon heeft gescoord als keeper zijn.
1: Uit
0: nou,
1: een penalty.
0: Dat is geweldig, ja. Maar wat dan ook nog weer leuker is, diezelfde zoon.
1: Ja.
0: Ronald heet hij.
1: Junior.
0: Was in de name, ja. Die wordt papa.
1: Nee.
0: Ja.
1: Krijgen we dan Ronald Junior
0: papa.
1: Junior?
0: Dat weet ik niet. Maar Ronald Koeman Junior en zijn vriendin Kiki, die verwachten hun eerste kindje samen.
1: Nou.
0: Dus ja, dat is superleuk. Dus dan wordt Ronald en Bartina worden weer opa en oma. Want volgens mij zijn ze al... Nee, kijk.
1: Ja.
0: Ze hebben al twee kleinkinderen.
1: Ja.
0: Een klein zoon en een kleindochter. En nu komt dus het derde kleinkind.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Misschien heet hij wel Ronald.
0: Als de zoon wordt, misschien wel.
1: Ja.
0: Dat kan.
1: Ja.
0: Dus ja, leuk. Leuk, leuk, leuk.
1: Leuk.
0: Oh ja, dat is wel... Familie is heel belangrijk voor senior.
1: Ja,
0: ja, want hij is vorig jaar verhuisd naar Laren. Want hij wilde gewoon dichter bij zijn kinderen en kleinkinderen wonen.
1: Oh, nou, dat vind ik toch...
0: Ja.
1: Hij kocht wel een mooi huis, zag ik.
0: Ja, zeker. Maar dus inderdaad dicht bij familie te zijn. Maar ook hè, omdat Bartina natuurlijk gewoon echt wel ernstig ziek is. Is het voor haar ook fijn om dicht bij de familie te zijn. Dus dat... Ja.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Leuk. Dus en naar het WK en nog een kleinkind erbij.
1: Oh, Heerlijk.
0: Het zit hem mee. Nou nog winnen, straks in Amerika. Ja.
1: Hè? Even, oh ja. Ja, ja, nou ik hoop.
0: En ik las ook nog, trouwens, ook wel een nieuwtje. Want Maxima, die was ergens een werkbezoek gehad. En die had een werkbezoek gehad en er was iemand daar die voor een mantelzorg. Ze is naar het Goede Doelenhuis Don Camillo in Limburg geweest. En daar is zij in gesprek gegaan met mensen die tegen allerlei problemen aanlopen. Van ingewikkelde regelgeving tot van die financiële zorg en eenzaamheid. En dus vooral mantelzorg. Ze heeft gewoon met iemand gesproken die echt de zorg heeft voor een dierbare. En die dierbare die vertelde hoe ingrijpend het was om voor een dementerende moeder te zorgen. Terwijl er dus weinig hoop is op verbetering. En dat heeft Maxima heel erg geraakt. Want zo zei zij daar dat haar moeder dus ook dementerend is.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dat is dus
0: dat
1: wel
0: is
1: mooi.
0: Toch even, wel vervelend.
1: Vervelender.
0: Ja, is naar.
1: Ja, dat is ook naar.
0: Maar ja, het zijn ook gewoon mensen, hè, onze royalties.
1: Ja, zeker. Ja. Laten we nog een stukje muziek doen.
0: Laten we doen.
1: Laten we naar Nirvana gaan.
0: Ja, ja, heerlijk.
1: Met het nummer Smells Like Teen Spirit.
0: Ik dacht al, ik ruik iets.
1: Jawel, hè?
0: Ja,
1: ik voel me gewoon weer tiener.
0: Het is die Teen Spirit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, ik moet zeggen, ik

0: Nirvana was dat. Oh. Dat was toch Kurt Cobain, hè?
1: Ja.
0: Ja, Smells Like Teen Spirit. Dit is zo'n nummer. Die blijft gewoon in je hoofd hangen.
1: Is altijd goed, ja.
0: Zit je er even doorheen, dan gooi je hem er gewoon in.
1: Ja, nou.
0: Precies, dat.
1: Ja.
0: We gaan nog even door met een beetje roddeltjes.
1: Ja, nou,
0: want er is genoeg te roddelen vandaag.
1: Angela Schijf, wie kent haar niet? Ze is natuurlijk begonnen als Kim in Goede Tijden, Slechte Tijden. Heeft heel veel gedaan. Maar nu al jaren bij Flikker Maastricht. Als de pittige, kortharige agenten.
0: Ja.
1: Rechercheur is ze volgens mij. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik kijk het niet. Maar ik vind Angela Schijf ontzettend een leuke dame. Heel lekkere korte koep, maar zij heeft een bericht geplaatst op haar socials. En dat heeft heel veel volgers verrast.
0: Nou, heb je er een foto van?
1: Compleet andere look. Kijk, want hier, ze poseert in een felroze trui voor een knalroze muur. Maar het is vooral het kapsel dat de aandacht trekt. Want ze heeft natuurlijk heel mooi kort haar. En ze heeft eronder geschreven als Ernst Koppejans je op de foto zet. En de volgers moesten gewoon twee keer kijken van, huh, wie is dat? En kijk.
0: Huh?
1: Ja.
0: Het staat er nog goed op.
1: Ja, ze kan alles hebben. Want ja, als wij Angela Schijf kennen, die heeft gewoon kort, donkerblond, grijzig haar.
0: Ja.
1: Maar hier op deze heeft ze gewoon een bob, een lange bob tot aan de schouders. Platina blond. Nou, echt. Dus ze hebben volgers die zeggen van, ik dacht even dat je Bridget Maasland was. En een andere volger zegt, dan lijk je ineens precies op Angela Groothuizen. En ja, ik wil zeggen, het ziet er erg opvallend echt uit, dat kapsel. Maar ja, het lijkt toch om een haarstuk of een pruik.
0: Ja, maar het is wel mooi.
1: Ja, de volgers zijn ook gewoon enthousiast. Het staat je prachtig. Jou staat ook echt alles. En ook dat staat mooi. Ja, zo is het, hè?
0: Dat, nou,
1: ja,
0: niet anders.
1: Geweldig. Ja, heel mooi. Ja, ik vind het leuk. Dus als ze even niet meer weet wat ze wil doen met haar haar. Dit
0: nou,
1: kan
0: dat,
1: prima.
0: Dat kan, ja.
1: Ja hoor.
0: Zeker.
1: Als dat dan zo makkelijk gaat van kort naar lang. Kom maar door. Ja, dat wil voor jou ook wel heel snel.
0: Ja.
1: Als je gewoon langs je favoriete Chinees gaat.
0: Oh,
1: daar
0: ja,
1: hebben ze ook
0: ja,
1: genoeg,
0: oh,
1: hoor.
0: Ja,
1: ja dat, ja, dat
0: ja,
1: wil
0: ja,
1: wel.
0: Ja, nee, ja. Ja,
1: zullen we het gewoon eens doen?
0: Oh,
1: dan gaan we na de vakantie, dan komen we alle twee hier op woensdag met een nieuw kapsel. En
0: ja,
1: dan,
0: dat lijkt me wel wat. Dan moeten we er eigenlijk nog iemand bij hebben die dan even de knoppen en zo doet.
1: Ja.
0: Oh ja.
1: En een fotootje van ons maakt of zo. Ja.
0: De nieuwe look.
1: Ja, leuk.
0: Oh ja.
1: Ja,
0: oh,
1: nee, dat gaan we proberen. Even, ja, dan gaan we eens even uitvogelen.
0: Hebben we nog een kortje?
1: Hebben we nog een heel kortje. Zullen we eens even kijken wat er nog staat? Ik zag hier dat Leontine Ruiters, die heeft een pikant detail van haar singleleven onthuld. Want die heeft gezegd, als er geen man in mijn leven is, is er ook geen seks.
0: Zo.
1: Nou, duidelijk. Maar ze staat wel open voor een nieuwe liefde. Dus dat. Ik weet precies wat jij denkt.
0: Nee, ik kan in je hoofd kijken.
1: Ik kan gewoon in je hoofd kijken.
0: Het is goed dat we de visual
1: de
0: radio
1: niet aan hebben. Nee.
0: Oh. Ja, het is.
1: Maar zeg maar, ze staat open voor een nieuw huwelijk, nieuwe liefde. Maar dan moet ze wel iemand ontmoeten die echt iets toegeeft of toevoegt aan haar leven.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dat dus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik gun het er wel.
0: Ja, dus. Ik vond het wel leuk, want ik luister natuurlijk ook naar onze collega's van de NPO Radio 2.
1: Mm-hmm.
0: Bij De Wereld in de Middag. En daar was een stukje in de 30 minuten rouw. Liet hij een paar stukjes van horen van Leontien. Want hij heeft er heel lang, Ruud Wild, op die podcast moeten wachten om dat met Leontien te doen.
1: Ja.
0: En dat was toch wel, had ik niet verwacht hoe zij zou reageren op bepaalde dingen.
1: Nee, nou ja, dat is. Zoals ik net ook al zei over onze royals.
0: Ja.
1: Net als onze BN'ers, hè, onze bekende Nederlands. Dat zijn ook gewoon mensen.
0: Die hebben ook gewoon een leven.
1: Ja, en ook gewoon hun eigen zorgen en meningen en dingen.
0: En, ja. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Sorry, dit vind ik heel grappig.
0: Oh,
1: Irene Moors deelt geheim achter huwelijk. Ook in pittige tijden. Ja, dat is wel heel dubbelzinnig, hè?
0: Ja, als ik dan net van
1: Pittige tijden met Carlo.
0: Ja, zeker. Maar ook, ja. Ook net dat stukje over Leontien. En dan, ja.
1: Ik denk dat we naar het nieuws moeten zo, of niet?
0: Ja, we moeten nog even 14 seconden volkletsen.
1: Nee, dat kunnen we ook nog wel.
0: Ach, dat is toch niet zo moeilijk. Oh, ja. Maar dan kunnen we wat zeggen. Volgend uur gaan we even bellen met Jari. Ja. Want dat vergeet ik te
1: de
0: zeggen.
1: De vraag van de week.
0: De vraag van de week.
1: Doorgeefvraag.
0: Wij geven altijd wel netjes antwoord. Maar ik wil nou eens een keer ook zijn antwoord weten.
1: Ja, daar zijn we heel nieuwsgierig
0: naar. Hij heeft de vraag gesteld. Doorgeefvraag. Wat was het eerste liedje dat je kocht, hoorde of van bent gaan houden? Groetjes, Jari. En dat gaan we dus ook zometeen gewoon in het volgende uur even aan hem vragen.
1: Ja, net als meer nieuwtjes, meer muziek en de muziek dobbel.
0: Ja, tot zo.
1: Tot zo.

0: Vechtal FM. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. GroenLinks-PVDA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam, die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
4: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
3: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.
0: De avondshow met Erik en Astrid.

0: Ja, weer gewoon zo'n knaller uit het jaar 1992.
1: Wat hadden ze goede muziek toen, zeg.
0: Ugly Kid Joe, Everything About You.
1: Heerlijk.
0: Oh, ik echt.
1: Zo meebleerde. Toen kreeg ik een kriebel in mijn keel. Nou, een slokje drinken, kreeg ik een hoestbui en een hikbui. Ja. Nou, joepie.
0: Weet je hoe leuk dat is?
1: Nou.
2: De Muziekdobbel.
3: Muziekdobbel.
0: Ja, daar is het ook gewoon weer tijd voor.
1: Zeker.
0: Wij gaan naar week 21, 1987.
1: Ja, en op nummer 6 hadden we toen Club Nouveau met Lean On Me.
0: Ja, op nummer 5 Big Love, Fleetwood Mac.
1: Op nummer 4 Piet Veerman, die naar huis aan het zeilen was. Ja. Sailing Home.
0: En in die tijd, ja, en dat is wel eigenlijk best wel terug, was ook dat de Herald of Free Enterprise in de haven van Zeebrugge zonk en kapseisde. Met 192 doden. Had hij op een gegeven moment de bijnaam de Swimming Home van Piet Veerboot.
1: Ja, vreselijk.
0: Ja. Maar goed, dat waren toen de tijd de grapjes.
1: Ja, inderdaad. Op nummer 3 hadden we Mixed Emotions met You Want Love. Met ondertitel Maria Maria. Ook zo'n lekker nummer.
0: En toch, toch.
1: Jouw favoriete?
0: Favoriete van La Isla Bonita van The Queen of Pop, Madonna.
1: Ja, die hebben we laatst ook een keer gedraaid, volgens mij.
0: Ja.
1: Geloof ik. En op nummer 1 hebben we Jan Hammer, ik weet niet hoe we het uitspreken.
0: Jan Hammer.
1: Met de Crockett's team. En volgens mij was dat van Miami Vice.
0: Met Crockett en Tubbs.
1: Ja, inderdaad.
0: En ik heb trouwens die 12 inch, die heb ik nog. Ja, en inderdaad, daar staat gewoon die witte Ferrari met hun tweeën erop. Die foto's zien we nu ook.
1: Ja, cool. Echt.
0: Maar goed, Astrid, heb jij een favorietje?
1: Nou, ik vind nummer 3 erg leuk. You Want Love, Maria Maria.
0: Ja, ik gaf 2.
1: Of de Crockett's team, vind
0: of
1: ik
0: twee,
1: ook goed.
0: Of 2. Nou, we gaan eens even kijken wat Astrid gaat werpen.
1: Ja, ik ga heel hard werpen.
0: Ja, ik ga al.
1: Doe maar, ik ben heel ver vandaag. Heb ik weer geluk? Heb jij geluk?
0: 3.
1: Nummer 3. Oh, kijk. Ja, Mixed Emotions. Ik zag het staan en ik denk, oh, maar die vond ik erg leuk.
0: Ja, dat klopt.
1: Erg leuk.
0: Dus, ik ga hem even.
1: Jij moet hem even zoeken, hè?
0: Even kijken.
1: Hij staat er. Je kunt zo tikken.
0: Ja,
1: mix het. Ja, hij staat er gelijk al.
0: Nou.
1: Direct. Geweldig.
0: Even kijken, dat is die. Gaan we naar luisteren, Astrid.
1: Ja, geweldig. Uit week 21, 1987, de top 40, nummer 3, Mixed Emotions met You Want Love.

0: Ja, de nummer 3, week 21, 1987. You Want Love, Maria Maria, Mixed Emotions. En wat schetst onze verbazing? Dat is samen een duo samen met Dravi Deutscher.
1: Ja, dat is de ene helft van het duo.
0: Jawel, hè? Ja, we hebben jaren al. Maar dit valt een beetje in het fenomeen een modern talking, vind ik.
1: Ja.
0: Toch? Toch, Jari?
2: Ja, absoluut. Ja, oh, ik wist niet dat je hem al over had.
0: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik schrijf alles mee. Op, wat een hartstikke idee. We rammelen er gewoon in.
2: Ja, dat klopt. Ja, volgens mij kwam het, ik weet het niet helemaal zeker. Ja, mijn moeder is hier ook helemaal gek op.
0: Ja.
2: Volgens mij kwam het wel ook uit de koker van die Dieter Bohlen van Modern Talking.
1: Was Modern Talking dan niet de ene helft van Modern Talking samen met Dravi Deutscher dat hele Mixed Emotions?
2: Volgens mij dat dan weer niet.
0: Nee, want die andere is Oliver Simon.
1: Oliver Simon,
0: Van Mixed Emotions. En dan kijk ik
1: dan kijken wie het nummer geschreven heeft. You Want Love.
0: Even kijken hoor.
1: Kennen we dat zien?
2: Ja, ik ben ook aan het meekijken inderdaad.
1: Ja, helemaal goed.
2: Deutscher die heeft gewoon het zelf geproduceerd.
1: Oké.
0: Ja, ja, Dravid. Ja, dat klopt.
2: Maar het kwam volgens mij wel een beetje in diezelfde periode uit. Want misschien wouden ze een soort nieuwe versie worden van Modern Talking.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: De niet-gay versie, laat ik het gewoon rechtuit voor zijn raam zetten.
1: Ja, misschien dat, ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Goed, maar Jari, waarover je bellen. En we hebben natuurlijk iedere week met de avondshows hebben we de doorgeefvraag. En jij had een hele mooie gesteld. Wat was het eerste liedje dat je kocht, hoorde of van bent gaan houden? Nou Jari, ik ga toch twee vragen ervan maken. Want wat was mijn eerste liedje dat ik zelf kocht? Nou, ik heb dat even voor jou opgezocht. Ik zal eens even kijken of het zo werkt. Ken jij Beep?
2: Jazeker. Ja,
0: en dat was vooral dit liedje. Mr. Blitzer. Ja, Astrid, die zit me aan te kijken.
1: Ja, Beep ken ik wel, maar het liedje ken ik niet.
2: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
0: Dat was dus mijn eerste singeltje die ik kocht van mijn zuiver gekregen zakgeld.
1: Ja, nou als ik het over... Het allereerste wat ik qua muziek kocht was een album op cassetteband. Hè? Toen ik jong was kochten wij nog albums op cassettebandjes. Als je ze niet op LP wilde. En dat was het album True Blue van Madonna. Maar het eerste singeltje dat ik ooit heb gekocht... het allereerste singeltje dat ik zelf heb gekocht was Groove is in the Heart van D-Light.
2: Delight. Oh, ja.
0: Ja, ja, ja, maar nou we het toch over bands hebben. Want band waar het liedje waar ik echt ben van gaan houden. Hè, dat nummer komt uit 1986. Is heruitgegeven in 1995. En dat is Forever Blue van de Little River Band.
2: Oh ja, dat was van het album met John Farnham.
0: Ja, klopt.
2: Ja, dat was in de Little River Band periode dat ze eigenlijk... het laatste volgens mij echt succesje hadden ook, geloof ik.
0: Ja, en ik geloof ook al alleen in Nederland.
2: Ja, volgens mij ook ja. Ik weet toch wel dat Rob Sanders, tenminste dat hoor ik nog van, en ik was toen lang nog niet geboren, maar Rob Sanders die heeft daar volgens mij samen met Corné Klein nog een hit gemaakt in Nederland.
0: Ja, dat klopt. Dat nummer, als ik dat weer opzet, dan krijg ik op een... Ik ben ervan gaan houden en toch kippenvel nog steeds van krijg.
1: Ja.
2: Ja, absoluut. Ja, het is wel een van de mooiste.
1: En het nummer waar ik van ben gaan houden is het nummer Crimson and Clover. En dat is van Tommy James en de Shondells. En dat is uitgebracht in 1968. Toen bestond ik ook nog niet.
0: Nee, ik nog net niet.
1: Maar dat was het favoriete nummer van mijn vader. En daar ben ik naar gaan luisteren. En vooral rond de tijd dat hij overleed. En dat is echt wel een van mijn favoriete nummers geworden. Joan Jett heeft het ook ooit gezongen.
0: Kijk.
2: Oh, echt?
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Het is echt een prachtig nummer hoor. Het duurt heel lang, maar het is echt een prachtig nummer.
0: Maar Jari, waarvoor wil je bellen? We willen graag ook eens antwoorden van jou weten.
1: Ja.
2: Ja, dat mag wel. Nou ja, het mag geen feit weten dat ik ietsjes jonger ben. Laten we dat zo stellen.
0: Ja, ik had dus, je vader kunnen zijn.
2: Ik moet... Ja, jij zegt het.
1: Twee keer.
2: Nee. Ja, precies. Nee, ik ben wat later ingestapt op vinyl, zoals veel jongeren van mijn leeftijd. Dus mijn eerste singeltje, dat weet ik niet meer, want dat telt eigenlijk ook niet. Maar ik weet wel van de verhalen die mijn moeder wel een keer heeft verteld, wat zeg maar echt mijn eerste kennismaking was met muziek. En toen was ik echt nog een kleine jari. En ik ging altijd heel lekker slapen op muziek van Evanescence en van Rhythm Temptation.
1: Oh, geweldig.
2: Van, al die stevige muziek. Ja. Ik ging er zo goed op. Ik sliep er gewoon zo goed op. En ja, ik kom uit 2005, dus dat was ook echt de tijd van... Ja, de vrouwenmetal, hè? De Nederlandse vrouwenmetal. Dus ja, dat stond heel vaak op de box toen met tijd.
0: Ja, jij hebt het over, hoe heet die band nou? Wat zei je nou?
1: Evanescence?
0: Nee.
1: Within
0: Temptations.
1: Sharon Den Adel.
0: Sharon, ja.
2: Ja.
0: Wat ik me daar gewoon... ik heb daar een DVD van de Black Concert. Wat er samen door NPO 3 was gedaan met het Rotterdamse Philharmonia Orchestra.
1: Ja.
2: Oh, dat is ook waanzinnig.
1: En wij hebben natuurlijk met de Majorettes heel vaak shows gedaan op muziek van Within Temptation. Dus ja, het was ook prachtig. Vind ik ook heel mooi. Een hele goede keus.
0: Ja, vind ik echt super, Jari. Chapeau.
1: Ja.
2: Ja, dank je. Ja, en ik moet wel zeggen, het eerste singeltje dat ik dan op vinyl kocht in de latere, zeg maar, dat ik erin ben gestapt, dat is ook wel een bijzondere. En dat is oprecht geen grap, want ik heb een hele volle platenkast op het moment al. Maar mijn eerste singeltje dat ik kocht was in de Kringloop. En dat was Alexander Curly met Hollanders.
0: Nou, wat leuk. Is.
1: Ik denk nou wellicht Guus, maar niet Guus.
0: Nee, misschien Gerard.
1: Ja.
2: Ja, nee, ook niet.
1: Nee, ik dacht Guus als in Guus van Alexander Curly.
0: Ja, maar ik heb het even over Joling.
1: Joling, ja, die leuk,
2: ja. Ja, had ook gekund.
0: Ja. Nou heb jij zoiets, kom je nou bij Gerard Joling? Nou ja, buiten
1: die gaan we zo draaien.
0: Ja, buiten het fenomeen dat wij een fun-app hebben bij hier RTV 4/Vecht, de LFM. En Joling, die komt de laatste tijd toch
1: die
0: wel aardig
1: wel
0: voorbij.
2: We hebben ook echt gewoon, ik heb mijn hele galerij van mijn telefoon gewoon volstaan met allemaal gifjes van een lachende Gerard.
1: Volgens mij moet ik me ook eens aanmelden voor die app. Volgens mij mis ik heel veel.
2: Ja, dat is gezellig af. Ja.
0: Hey, we hebben natuurlijk Gerard Joling, we hebben natuurlijk samen met de duet met Tatjana Simons. Even.
1: Ja, want wij zijn bezig om alleen maar muziek te draaien uit 1992.
0: Ja.
2: Oh ja.
1: Dus, en daar staat Gerard Joling ook in de lijst.
0: Samen met Tatjana.
1: Ja.
0: Maar,
2: met wat dat twee van dinges, van Vlodder.
0: Ja, Kees Vlodder. Ja, nou,
1: dus dat.
2: Ja. Want daar is nou weer een nieuwe serie van, toch?
0: Nou, daar wouden we dus nou net op doelen, Jari.
1: Ja,
0: je snapt hem.
1: Daarom hadden we die uitgezocht. Dat is wel heel leuk.
2: Wat leuk. Ja, toch.
1: Heb je hem al gezien?
2: Ik heb de alle vierde afleveringen inmiddels gezien. Ja.
1: Wat vind jij?
0: Ja. Wat vind jij?
2: We gaan ook van muziek naar persoonlijke mening.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat kan bij ons, hè? Bij ons kan alles. Ja. Bijna alles.
2: Nee, het is hartstikke leuk.
0: Ook als je een open relatie hebt.
2: Ik zag trailers. Ik op YouTube voorbij komen. En toen zag ik heel veel van die influencers.
0: Ja.
2: Van die mensen die op TikTok
1: Pieter Valley.
2: En zo. Ja, precies. Die waren allemaal in de casting verwerkt. En toen had ik wel even mijn twijfels van... Oei, gaat dit wat worden? Maar ik ben helemaal van mening veranderd. En het is echt een fantastische ode aan de oude serie.
0: Ja,
2: met oude grapjes, met oude acteurs. En echt fantastisch.
0: Maar ook een Tatjana die gewoon volledig haarzelf daarin is. Hè? De Kees, maar dan als moeder.
1: Ja.
2: Waanzinnig inderdaad. Ja, echt. Ja, en het is ook super funtig hoor. Er zitten ook echt heel veel seksuele grapjes in weer. Maar het is echt wel een aanrader om gewoon even te kijken. Als je gewoon even een trip down memory leest.
0: En wil je echt... memory leest, begin dan eerst gewoon met alle eerste vlodders allemaal. Begin dan.
1: Ja, misschien dan gewoon even de films. De films. Dat is iets korter, denk ik, als alle afleveringen.
0: Alle films.
2: Ja,
0: en dan begrijp je ook het verhaal veel beter.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Absoluut.
1: Nou, ik wil zeggen, de meningen zijn toch wel wisselend.
0: Ja, maar goed.
1: Volgens mij van... Ja. Ik wil zeggen, hier staat al groot in de kop. Nieuwe vlodder serie stelt al in de eerste aflevering teleur.
0: Werd het toch een beetje stout.
1: Werd het toch nog een beetje stout, ja.
0: Ja, maar dat kan tegenwoordig bijna niet meer, hè, eigenlijk. Stiekem zoals vroeger ging.
1: Nee,
2: Nee, absoluut niet. Nee,
0: En dat vind ik dan wel een beetje jammer. Want dat geeft toch wel de charme aan vlodder.
1: Ik wil zeggen, na die kop komt er dan een beetje moderne ouder. Zou er tegenwoordig een hartverzakking van krijgen. Maar tijdens mijn jeugd waren er twee dingen zeker. Het weekend betekende een bord op schoot. En je zepte absoluut niet weg als vlodder op stond. En het liefst gecombineerd.
2: Nee.
1: Ja, nou, zo is het wel.
0: Ja. Goed, Jari, dank je wel.
1: Ja, dank je.
2: Ja, geen probleem. Ik vond het leuk om even in te bellen.
1: Ja, mooi. Ja, nou, moet toch kunnen, hè? Ja, dat is altijd leuk.
0: Dat is altijd wel leuk. Ja. We gaan speciaal voor jou, ja, hè, je grote vriend Gerard, samen met Tatjana draaien.
1: Ja, Can't Take My Eyes Off of You, zingen ze.
0: Nou, is goed. Ja, geniet ervan. Hey, ja, dank je wel.
1: Dank je. Doei.
2: Hey, doei.
0: Hoi. Yo, hoi.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: En Vogue, My Lovin'.
1: Ja, yeah, you're never gonna get it.
0: Nee. Sorry, ik ben al vergeven.
1: Ja.
0: Ja, jeetje. Even kijken, nou moet ik hem even goed doen. Ja, is het tijd voor even voor de kortjes?
1: Ja, even wat kortjes.
0: Even kijken, zal ik even beginnen? Want ik heb hier 3 berichtjes.
1: Mm-hmm.
0: En die zijn allemaal van maandag tot en met donderdag. Want er is natuurlijk ook weer een wandelvierdaagse in
1: Nieuw-Leusen. Ja, zeker.
0: Ook in Staphorst.
1: Mm-hmm.
0: En de 65e editie van de zomervolleybaltoernooi Dalvo in de Trefkoelen Plus.
1: Oké. Dus, ja, ik heb morgenavond een bijeenkomst over Parkinson en visuele stoornissen. En dat is aan de Gramsbergenweg 59 van 2 tot 4.
0: Ja, nou dan heb ik voor de donderdag van om 8:15 ochtends een kijkochtend. Dag Agora Onderwijs bij basisschool De Baron aan de Emmerweg 10 in Dallassen.
1: Oh, dat is ook leuk. En interessant.
0: En om 7:00 s'avonds het gesprek. Inloopavond gemeenteraad Dallassen in de Mozaïek in Lemmerleveld.
1: Oh. Ik heb voor vrijdag de aftrap van de expositie Kunst onder de wieken. En dat is bij Molen de Konijnenbelt aan de Zwolseweg 5. En die aftrap is om 3:30 'smiddags.
0: Okay.
1: En in Beerseveld hebben ze vrijdagavond bingo.
0: Oh jeetje.
1: Een pinksterbingo bij de Garven om 8:00.
0: En vrijdag de 22e van 5:00 tot 9:00 s'avonds. Boerenmarkt met lokale voedsel en live muziek. Bij buitenplaatsen Vechtweerder de Koppelallee 13 in Dallassen. En om 8:00 de film Downtown Abbey. De Grand Final in Theater de Stoomfabriek.
1: Oh, dat is ook leuk. Nou, mocht je nou van het weekend niks te doen hebben. Het wordt goed weer. Dat gaan we straks nog even vertellen. Maar dan is er dus zaterdag en zondag van 10 ochtends tot 5 middags de Pinksterveer op het Laar in Ommen.
0: Ja, maar er is ook zaterdag het Oldtimer Festival in Balkbrug met thema Volvo.
1: Ja, dat is ook het hele weekend volgens mij. Volgens mij is het ook zaterdag en zondag.
0: Ja, en er is een Bach-concert door organist, pianist Warno

0: Dallersen.
1: Oh, dat is ook heel leuk. Dinsdag hebben we nog een avondexcursie in natuurgebied Beersen.
0: Ja, en om 13:30 een maandelijkse fietstocht van 30 kilometer van Sam Welstaan. Start vanaf Trefroelen Plus.
1: Mm-hmm. Nou, woensdag, zoals we al gemeld hadden, de lezing in het Verhalencafé over de Amish.
0: Ja, en om 13:30 middags workshop stop motion. Film, animatiefilmpjes maken voor de kinderen van groep 7-8. Oh, in de bibliotheek in Lemelenveld.
1: Ja, er is zoveel te doen. Ja. En dan zijn we alweer bij volgende week. Want volgende week woensdag is er ook de stations tot stationsloop.
0: En die wordt live uitgezonden.
1: Ja, bij ons.
0: Ja, Vechtel FM RTV 4.
1: Ja, zeker. En dan zijn we van 7 tot 10 in de studio. Het is nog even een puzzeltje wie er zijn in de studio.
0: Ja.
1: Maar Jenne staat bij het eindpunt. Gert gaat weer mee op de fiets.
0: Rick gaat
1: bij het beginspunt en met de trein. Ja,
0: ja, en ik weet dat Kelvin er is. Het is dus ja, even kijken van hoe of wat. Ja. Maar het is in ieder geval weer een mooie avond.
1: Ja, zeker. Weet je wat? Sowieso luisteren volgende week.
0: Ja, we gaan even naar Patrick Bruel.
1: Ja, even de stem een beetje.
0: Ja, César Lefoy.
1: Cassé Lefoy.
0: Ah ja, Cassé Lefoy.
1: Ja, zo'n mooi nummer.
0: Ja, ik hou mijn mond al dicht.
1: Heerlijk.
0: Dankjewel voor het applausje.

0: Oh, shame, shame, shame, Isabella.
1: Ja, dat is ook zo'n lekker nummer.
0: Oh, ik ga er helemaal van genieten. Weet je waar het tijd voor is?
1: Nou.
0: Ja, weet je wat nou grappig is? De afgelopen weekend en je stond op de camping, stond je te rillen, te trillen en was
1: te
0: je
1: zeiknat.
0: Ja, maar wat gaan we krijgen, Astrid?
1: Nou, dat is een kort maar krachtig, heerlijk weer morgen, droog en lekker zonnig.
0: Zo.
1: Dat is voor morgen, maar en verder is het ook gewoon goed, want even kijken hoor, voor morgen dus een graad of 22, geen regen meer. Vrijdag wordt het nog zonniger en dan komen we wel tot de 25 graden. Oh. Zaterdag nog warmer, wel 27
0: en
1: graden.
0: En ik ga de Balkse buffeltjes uitlaten.
1: Ja, in de hitte. Dus moet je in je korte broek, hempie. En ik hoop dat ze er ook water hebben bij de waterbuffels.
0: Jawel, ja, dat denk ik wel.
1: Ja, dan komt dat goed. Zondag iets minder dan want 25 graden, maar nog lekker zat. En het wordt gewoon een geweldige, geweldige week. Want het wordt hartstikke mooi. Hartstikke mooi weer. Ja. En het blijft maar oplopen. En het wordt zomers. We kunnen op sommige momenten, op sommige plekken nog gewoon de 30 graden aantikken.
0: Ja.
1: Dus en het wordt steeds duidelijker, de signalen. Want ook na het weekend blijft het gewoon vaak droog, zonnig en opvallend warm. En ja, weet je, er lijkt een langdurige zomerse periode aan te komen.
0: Nou, zou dat fijn zijn? Die 30 graden hoeft voor mij niet.
1: Nee,
0: als het maar maximaal 23 graden is.
1: Ja, 25 mag ook nog, vind ik ook goed. Maar dan is het ook wel voldoende.
0: Ja, weet je wat?
1: Wat?
0: Ik zat eens even aan het huis vol crowds vragen.
1: Ja, hè, dat hele drukke huis. Hè, ja. Die hebben het ook wel eens over het weer. Dat nemen ze altijd mee.
0: Ja, weather with you.

0: Oh, zo'n mooi nummer, Crowdhouse.
1: Ja, ik vind dit eigenlijk wel een beetje een band die wat, ik weet niet, misschien wat ondergewaardeerd wordt.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ze hebben zulke mooie nummers gemaakt. Wil je de artiest even opzoeken in de computer?
0: Want die staat hier. Mijn beeldscherm is uitgeflietst.
1: Is je beeldscherm uitgeflietst? Dat is niet handig.
0: Crowdhouse, maar dat kan
1: ja, maar niet. Ik wou zeggen, ze hebben natuurlijk dit nummer, Weather With You, is heel mooi. Chocolate Cake is een geweldig nummer van hun. En natuurlijk ook Don't Dream It's Over. Ik had ooit een CD. Ik had een CD van hun. Ze bedenken, daar stond ook zo'n prachtig mooi nummer op. Maar ik weet het zo even niet meer hoe dat, nummer heet.
0: De zanger is Neil Finn. Mm-hmm. Is uit Australië. Drummer Paul Heesters. Peter Jones. Bassist Nick Seymour.
1: Four Seasons in One Day, dat is ook zo'n mooi nummer.
0: Ja, Don't Dream It's Over. Bad Be Home Soon. With or Without You. Something So Strong. Die is trouwens ook zo goed.
1: Something Inside, is dat toch niet? Something Inside So Strong?
0: Ja, zoiets. Maar wat een heerlijke muziek.
1: Ja, maar ik was het is te weinig meer dat er over... Je hoort ze zo weinig.
0: Ik vind het wel jammer.
1: Vind ik. Ja, ik vind dat zulke mooie muziek. Ik vind het echt heel mooi. Even te kijken welk nummer...
0: Je bent uit 1987, hè? Dat Don't Dream It's Over is trouwens een grootste hit.
1: Ja, Fall At Your Feet vond ik heel erg mooi.
0: Into Temptation, Without You, Four Seasons in One Day, Better Be Home Soon. Dat waren toch wel echt gewoon...
1: echt zulke mooie nummers.
0: Heerlijke nummers.
1: Ja, echt.
0: Astrid.
1: Vaker weer luisteren.
0: Ja,
1: gaan Astrid. We vaker weer zoeken.
0: Ja. Even kijken. Ja, nou, anderhalf minuut kunnen we zo vol kletsen. Mm-hmm. Het zit er alweer op voor vandaag.
1: Ja, ga jij nog wat doen zo meteen? Of ga je gewoon lekker
0: banken halen? Nou, ik ga eten.
1: Oh ja, je hebt weer stroom als het goed is, hè?
0: Ik heb niks gehoord over dat er geen stroom meer was. Dus als het goed is er weer stroom.
1: Ja. Ik ga denk ik zo nog even naar het voetbalveld.
0: Naar het voetbal.
1: Mijn zoon die heeft zijn laatste wedstrijd van deze competitie. Die spelen ze vanavond. Dus die zijn al bezig. Dus ik kan nog net een helftje meepakken.
0: Oké, hoeveel staan er? Zijn ze gedegradeerd, gepromoveerd, middenmoot?
1: Bijna strak onderaan.
0: Oh, ze gaan degraderen.
1: Ja, dat kan niet. Ze zitten in de kelderklasse.
0: Damesvoetbal?
1: Nee, heren.
0: Heren, kelderklasse.
1: Kelderklasse, ja.
0: Nee, oké, dat vind ik toch.
1: Het is altijd heel gezellig.
0: Ja, maar vooral die derde helft.
1: Ja, die derde helft is ook goed. Ja.
0: Die derde helft, dat is het meeste. Mm-hmm. Goed, het wordt mooi weer. We gaan genieten van een lang weekend.
1: Ja.
0: Jij mag tussendoor werken.
1: Zeker. En ik zie heel veel water hier op het dak liggen. Dus hier kunnen we de kaplaarzen nog wel gebruiken. Maar verder kunnen we ze eigenlijk opruimen. Hè?
0: Ja, ik denk dat ik voor volgend jaar nieuwe ga kopen.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: Want ik ga natuurlijk zaterdag natuurlijk naar de Balkse Buffels.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat ik volgend jaar een witte neem met roze bloemetjes.
1: Oh, dat is leuk. Waarom?
0: Nou, gewoon omdat het kan.
1: Omdat het kan, ja, vind ik ook. En we gaan nu nog even luisteren naar kaplaarzen, toch?
0: Ja, zeker. Dat doen we.
1: Omdat we niet echt afscheid kunnen nemen hier in Nederland.
0: Nee, daarom. Hey, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: We veranderen van naam. Vechtal FM wordt RTV4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV4.
3: De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien. Ik was zo blij als een kind.

0: ska blazen. Met winterkapjes erbij. Kaplaarzen. Kaplaarzen. Rubberen laarzen. Van die bruine. Wel een beetje poepkleur. Kaplaarzen. Als ze maar waterdicht zijn. Kaplaarzen. Kap, kap, kaplaarzen. Maar dan voor rubber. Rubberen laarzen. Voor Maneskin. Om genade te vissen. Kaplaarzen. Kap, kaplaarzen. Kaplaarzen. Ben je toch niet doof? Rubberen laarzen. Kaplaarzen. Van die rubberen kaplaarzen. Maar dan wel waterdicht, vrouw. 65 gulden. Dat is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet doof, maar Kees. Ik maak een paar rubberen kaplaarzen. Om genade mee te vissen, ja. Stien, trek jij mijn laars even uit. Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet achterlijk? Mijn laars even uit. Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb u ook lieslaarzen? Nee, zegt die man. Ik verkoop alleen laarzen. En ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem. Doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaarzen. Kap, kap, kaplaarzen. Bedankt voor rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber, kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door. Kaplaarzen. Rubberen laarzen. Nee, ik stop niet. Rubberen laarzen. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne rubberen kaplaarzen.
1: Ga naar Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vechtal FM. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
5: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
4: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtel FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

VechtLFM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we een feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zitten wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van Twenteverhuur.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europese parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtdal FM.
1: Kensington.
0: En dit is nieuw.
2: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM.

0: non-stop meezingen tijdens je broodje kaas. Het Vechtel FM meezingmenu hoor je elke werkdag alleen bij Vechtel FM.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Vechtal FM.
1: Glazen wasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was 1/3 van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: FM Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.